Dat waren achtereenvolgens Totem Pole en Boy What a Night van Lee Morgan's album The Sidewinder uit 1963. De tenorist was hier Joe Henderson. Hij maakte eerder dat jaar zijn eerste plaat van Blue Note. En er zou er nog vele volgen, maar wel steeds meer richting de avant-garde. En Joe Henderson was niet de enige in de Blue Note gelederen die wat anders wilde. Alfred Lion en Frank Wolfe, de bazen van Blue Note, lieten aanvankelijk weinig affiniteit blijken voor de navolgers van de free jazz van Ornette Coleman. Maar dat veranderde toen alt-saxofonist Jackie McLean, een muzikant die al jaren tot de Blue Note-familie behoorde en een van de veteranen onder de bebop-muzikanten, toen ook McLean aan het experimenteren sloeg. Met Let Freedom Ring leverde hij in 1962 een album dat nog wel geworteld was in de bebop-traditie, maar dat harmonisch toch een stap verder ging dan de werken van Grant Green en Hank Mobley. McLean maakte de weg vrij voor andere modernisten. Herbie Hancock, Tony Williams, Bobby Hutcherson, Andrew Hill en Eric Dolphy. Dolphy's Out to Lunch is het enige avant-garde album dat populariteit wist te verwerven. Jazzcriticus Steve Huey noemt het Dolphy's magnum opus en het album van Dolphy dat het verst verwijderd is van de bebop-traditie. Dolphy componeert alle tracks op het album en speelt alt-sax, basklarinet en fluit. Van dat album Out to Lunch draaien we eerst Hat and Beard. Het is 25 februari 1964.

Eric Dolphy met Freddie Hubbard, Bobby Hutcherson, Richard Davis en Tony Williams. Dat was een compositie van Dolphy getiteld Head and Beard, afkomstig van zijn album Out to Lunch. Reed Miles ontwierp de albumhoes en hij is ook de fotograaf van het bordje aan de deur met de tekst We'll Be Back. Hier zijn nog twee tracks van het album, Gazzaloni en Straight and Up Down.

0: Achtereenvolgens de tracks Gasoloni en Straight and Up Down van Eric Dolphy's album Out to Lunch uit 1964. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note horen we hoe de baas van Blue Note, Alfred Lion, de avant-garde meer ruimte geeft, bijvoorbeeld via pianist Andrew Hill. Lion noemt Hill een van zijn meest dierbare ontdekkingen, maar helaas brengt deze avant-garde pianist geen geld in het laadje. Degene die dat wel doet en uiteindelijk de meest actieve artiest van het label wordt, is Horace Silver, die in juni 2014 op 85-jarige leeftijd overleed. De 11e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 12 augustus, 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.
1: Time I enjoyed a record session.

0: Ladies and gentlemen, Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 9e aflevering van 75 jaar Blue Note, over de geschiedenis van het label dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de vorige aflevering waren we gebleven in de periode 1958 tot en met 1961. We hoorden hoe tenorsaxofonist Ike Beck niet alleen zijn comeback maakte bij Blue Note, maar ook adviseur werd over de samenstelling van groepen en repertoire en de muziek van het label. Ook hoorden we de muziek van twee andere tenoristen, Hank Mobley en Dexter Gordon. In deze aflevering duiken we verder in de jaren 60 van Blue Note. In het begin van het decennium stijgt het aantal opnamesessies nog steeds en de aanwas van nieuwe artiesten groeit in deze periode ook nog gestaag. Zo maken tenorsaxofonist Stanley Turrentine, multi-instrumentalist Eric Dolphy en gitarist Grant Green hun debuutalbums bij Blue Note in het jaar 1960, pianist Herbie Hancock en Hammond-organist Freddie Roach in 1962 en pianist Andrew Hill en tenorsaxofonist Joe Henderson debuteren in 1963. Maar in 1963 zijn er ook twee verliezen te betreuren. Ike Beck sterft in januari aan longkanker. Zijn dood maakt een diepe indruk op Alfred Lion, die nauw met hem samenwerkte en hem als tenorist 19 keer in de studio had gehad. Een andere favoriet van Lion, Sonny Clark, overleed een paar weken eerder, vermoedelijk aan een overdosis. Hij is helaas niet de enige aan heroïne verslaafde Blue Note artiest. Lion had Clark ingezet bij maar liefst 29 opnamesessies. Zijn beroemdste plaat was Cool Strutten en zijn laatste album als leider heet Liepen en Lopen, opgenomen op 13 november 1961. Daarvan nu Clark's eigen compositie, Something Special.

Dexter Gordon met twee tracks van Doin' Alright, zijn debuutalbum bij Blue Note. Dat waren I Was Doin' Alright en For Regulars Only. Hier het derde nummer van het album, Society Red.

Dexter Gordon's Society Red. Het zou een soort herkenningstune worden van Gordon. Afkomstig van het album Doin' Alright met Freddie Hubbard, Horace Parlan, George Tucker en Al Harewood. Een opname van 6 mei 1961. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note duiken we verder in de periode van begin jaren 60. Blue Note-baas Alfred Lion krijgt er een nieuwe gitarist bij, Grant Green. Maar hij verliest ook 2 belangrijke muzikanten, zijn tenorist en muzikaal adviseur Ike Beck en pianist Sonny Clark. De 9e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 29 juli 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.

Dit is de Concertzender met het maandelijkse programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 5 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Zijn stijl is geworteld in de hard bop, maar geleidelijk aan ging hij steeds vrijer spelen, waardoor hij ook wel wordt beschouwd als een voorloper van de free jazz. Dolphy nam meestal een akkoordenschema als uitgangspunt, maar hij week er ook graag vanaf, zolang de structuur maar aanwezig bleef. In dit uur hoort u hem in verschillende bezettingen met opname uit 1962 en 1963. Het eerste stuk heet Music Matador en de solisten zijn Prince Lasha fluit, Clifford Jordan sopraansax, Eric Dolphy zelf basklarinet en Richard Davis bas. Daarna het solostuk Love Me met Dolphy op altsaxofoon en als derde een lang duet tussen Dolphy op basklarinet en bassist Richard Davis.

0: that what you wanted, Alfred?
1: Drie tracks afkomstig van Cannonball Adderley's album Something Else uit 1958 met Love for Sale, Something Else en One for Daddy-O. Opgenomen op 9 maart 1958 in Hackensack, New Jersey. Toen het huis van de familie Van Gelder werd gebouwd, liet Rudy Van Gelder een kleine controlekamer in de studio bouwen, zodat hij door het raam de muzikanten in de huiskamer kon zien. Pas wanneer zijn ouders naar hun werk waren gegaan, vonden de opnamen plaats. Helaas was de ruimte van de huiskamer beperkt, ondanks dat er een mooi hoog plafond was. Dus grotere formaties konden er niet spelen. Maar in 1959 trouwt Rudy Van Gelder en verhuist hij zijn studio naar Englewood Cliffs, New Jersey. Opmerkelijk is dat Van Gelder in de nieuwe studio, die veel groter is, vrijwel hetzelfde geluid produceert als voorheen. Zo goed had hij kennelijk de huiskamer van zijn ouders afgestemd op het maken van hi-fi-opnamen. Een zichtbare verbetering zijn de foto's van Francis Wolfe. Die had nu veel meer beweegruimte in de studio. En hij heeft ook minder last van sofa's of jaloezieën die de achtergrond van de foto's bederven. Maar toch moet Wolfe zich regelmatig inhouden om te voorkomen dat de opname wordt verpest door het klikken van zijn fototoestel. De silent shutter bestond nog niet. In de volgende aflevering gaat het over de periode 1958 tot en met 1961. Tenorsaxofonist Ike Beck maakt niet alleen zijn comeback bij Blue Note, maar hij wordt ook adviseur bij de samenstelling van groepen en repertoire en de muziek van het label. Daarnaast horen we Hank Mobley, die in deze tijd furoren maakt bij Blue Note, en het zal gaan over de comeback van een andere tenorsaxofonist, Dexter Gordon, die voor het label zijn eerste album als bandleider opneemt. De 8e aflevering 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 22 juli 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertcenter. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertcenter.nl. Dit programma werd samengesteld door Jenny Law en David de Jong.
2: Wow. First time I enjoyed a record session.

Dit is de zesde aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van dit label dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de vorige aflevering hoorden we niet alleen de opname van pianist Herbie Nichols voor Blue Note, maar ook van organist Jimmy Smith die het Hammond-orgel op een nieuwe manier ging bespelen. Ook kwamen we meer te weten over Reed Miles, de man die het design van de Blue Note platen beroemd heeft gemaakt. 1956 is een topjaar voor Blue Note. Er zijn 25 opnamesessies en naast Jimmy Smith worden 4 topblazers ingelijfd bij het label. De grote vangst van Blue Note-baas Alfred Lion is Sonny Rollins, die 3 albums opneemt voor Blue Note. De andere 3 zijn Johnny Griffin, Thad Jones en een trompetist die zijn hele leven verbonden zal blijven aan het label, de toen 18-jarige Lee Morgan. Hij is onder meer te horen op een album van tenorsaxofonist John Coltrane, die vooral bij Atlantic en Impulse furoren zal maken. Train's enige album als leider voor Blue Note wordt wel een klassieker. Blue Train. Het is 15 september 1957.

Coltrane's Moments Notice en Blue Train, het titelnummer van dit enige album van John Coltrane voor Blue Note. Met verder Lee Morgan, Curtis Fuller, Kenny Drew, Paul Chambers en Philly Joe Jones. We draaien nog twee tracks van het album Blue Train, Locomotion en Lazy Bird.

0: Locomotion and Lazy Bird, door John Coltrane, afkomstig van het album Blue Train, met die typerende foto van Coltrane door Francis Wolfe. Net als andere grote jazzmuzikanten bleef John Coltrane niet lang bij Blue Note. Het label had simpelweg niet genoeg kapitaal in huis, in tegenstelling tot grote platenlabels als Prestige, Columbia en Atlantic. Ook voor Sonny Rollins, toen al een kolos van de tenor, was Blue Note een tussenstation. Maar net als bij Coltrane is het een vruchtbare samenwerking. 4 albums in 1956 en 1957, waaronder Nuke's Time en A Night at the Village Vanguard. Op 3 november 1957 neemt Rudy Van Gelder Rollins live op in de Village Vanguard in maar liefst 2 pianoloze bezettingen. Het was de eerste keer dat er een live optreden in deze club werd vastgelegd. Velen zouden volgen. Het meeste vuurwerk komt van de avondsets met drummer Elvin Jones en bassist Wilbur Ware. Criticus Michael Bailey beschrijft de stijl van Rollins die avond als vol, sexy, ruw en enerverend. Het is ook een van de eerste opnamen waarin de opzwepende, polyritmische stijl van Elvin Jones te horen is. Zoals in A Night in Tunisia.
1: Good afternoon, everybody. Boys and girls, this is Uncle Don. Oh, good afternoon. My name is Sonny Rollins, and we have Donald Bailey on bass and Pete LaRocca on drums.

Dat waren drie tracks van Sonny Rollins, A Night in Tunisia, Stryver's Row en tot slot Softly as in a Morning Sunrise van zijn album A Night at the Village Vanguard. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note duiken we verder in het jaar 1957. We komen dan niet alleen meer te weten over hoe de sfeer was bij een Blue Note opname in de studio, maar ook horen we veel hardbop van Art Blakey en Cannonball Adderley. Het genre hardbop wordt vaak geassocieerd met Blue Note en het zal vanaf die tijd verder tot bloei komen. De zevende aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 15 juli, 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma... Welkom bij de vijfde aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het label dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de eerste vier afleveringen hoorden we hoe de Berlijnse Jood Alfred Lion naar New York emigreerde, in 1939 het label Blue Note oprichtte en hoe zijn Duitse vriend Francis Wolff zijn compagnon werd. Blue Note bracht aanvankelijk vooral oude stijl jazz uit, maar dat veranderde door de legendarische opname met Thelonious Monk en Bud Powell. Ook hoorden we hoe technicus Rudy Van Gelder bij Blue Note in de jaren 50 een vaste kracht werd en een belangrijke bijdrage leverde aan het ontstaan van de Blue Note Sound. Met de introductie van de LP, die de 78 toerenplaat ging vervangen, moest het label grote investeringen doen waardoor het bijna over de kop ging. Maar mede dankzij de hit The Preacher van Horace Silver en de Jazz Messengers is Blue Note er uiteindelijk weer bovenop gekomen. Inmiddels zijn we aangekomen in het jaar 1955, waarin Alfred Lion in contact komt met pianist Herbie Nichols. Hij maakt zijn debuut bij Blue Note nog voordat de hit The Preacher uitkomt, maar Nichols werd pas in de jaren 80 echt ontdekt, mede dankzij sopraansaxofonist Steve Lacy en trombonist Roswell Rudd. Nichols heeft voor zijn verbintenis met Blue Note niet alleen in R&B en Dixieland bands gespeeld, maar hij schrijft ook hypermoderne composities met merkwaardige titels zoals Cro-Magnon Nights. Zijn muziek is een ongewone mix van Beethoven, Bartok en bebop. Kortom, muzikantenmuziek. Hier volgt een serie tracks van Nichols' werk afkomstig van de LP The Herbie Nichols Trio uit 1956 en zijn beide albums uit 1955, The Prophetic Herbie Nichols Volume 1 en 2.

Achtereenvolgens hoorde je de tracks Announcement by Pee Wee Marquette, Split Kick, Once in a While, A Night in Tunisia en Blues, die op 21 februari 1954 zijn opgenomen door de Jazz Messengers, Art Blakey, Lou Donaldson, Horace Silver, Curly Russell en Clifford Brown, live in the Birdland. En dat is een van de oudste opnamen gemaakt door Rudy Van Gelder en bovendien ook nog live. Vanaf 1954 neemt Van Gelder alle Blue Note sessies op en meestal gebeurt dat in zijn studio in Hackensack, New Jersey. Wat maakte die opnamen van Van Gelder die zo bepalend waren voor de Blue Note sound zo karakteristiek? Een van de uitgangspunten van Van Gelder is zijn fixatie op het geluid van de hele formatie. En hij heeft tegelijkertijd oor voor het eigen geluid van de solisten. Hij geeft de opname van tenorsaxofonist Hank Mobley geen extra power ten opzichte van de veel robuustere, eveneens tenorsaxofonist, Sonny Rollins. Maar het omgekeerde doet hij ook niet. Misschien wel het meest bepalend voor de Van Gelder sound is het geluid van de piano, die in het midden van de formatie is gepositioneerd als een soort anker van de groep. Richard Cook, een jazzhistoricus, schrijft dat hij een opname van Van Gelder eerder herkent aan het pianogeluid dan aan de artiest achter de piano. Daar kun je natuurlijk ook grote vraagtekens bij zetten.

Maar Van Gelder heeft wel vaak een oor voor details. Hij zorgt er bijvoorbeeld voor dat de hi-hat van de drummer altijd goed te horen is. En in een tijdperk waarin de bassist nog zonder versterker moet spelen, weet hij een goede balans te vinden tussen die bassist en de harder klinkende instrumenten. Eind 1954 is Blue Note, ondanks de verkoop van de LP A Night at Birdland en vele andere opnamen, toch in de problemen gekomen door tegenvallende verkoopcijfers. Dat heeft te maken met de introductie van de grote 12-inch LP, die enorme investeringen hebben gevraagd. Verder heeft Blue Note baas Alfred Lion een aantal merkwaardige beslissingen genomen. Hij nodigt obscure artiesten zoals Lou Mecca uit en gaat weer in zee met oude stijlklarinetist George Lewis voor een opnamesessie, kennelijk bevangen door nostalgie. Lion gaat zelfs bijna door de knieën als het grotere platenlabel Atlantic hem aanbiedt om het label over te nemen. Lion vindt het bedrag dat Atlantic aanbiedt te laag. Het enige waarmee hij op dat moment het hoofd boven water kan houden is een hitscore. En die hit komt er met het nummer The Preacher van de groep van Horace Silver. Volgens Lion was het niet meer dan een afgezaagd deuntje. Maar dankzij de verkoop van die single begint ook de LP Horace Silver en de Jazz Messengers beter te verkopen. We draaien drie nummers van het album. Creepin', The Preacher zelf en dan Doodlin'.

Achtereenvolgens hoorde je de tracks Creepin', The Preacher en Doodlin' van Horace Silver en de Jazz Messengers. En die staan op het gelijknamige album, opgenomen 13 december 1954. En deze formatie bestaat uit Art Blakey, Doug Watkins, Horace Silver, Kenny Dorham en Hank Mobley op tenor. En dit is ook het debuut van de 24-jarige Hank Mobley, die nog veel voor Blue Note zou gaan betekenen. Jazz als popmuziek is dankzij de rock'n'roll inmiddels verleden tijd. Maar in een gemiddelde jukebox van 1954 was er altijd nog wel een jazzplaatje te vinden. Blue Note moet het vanaf die tijd hebben van een relatief kleine, maar trouwe en hippe groep van jazzliefhebbers. Zowel zwart als blank. Deze liefhebbers zijn vaak gepassioneerde luisteraars die in een verzameling LP's willen investeren. In de volgende aflevering gaat het over pianist Herbie Nichols, die in 1955 zijn debuut maakt bij Blue Note, maar pas in de jaren 80 echt wordt ontdekt. En we maken kennis met organist Jimmy Smith, die het Hammond-orgel op een nieuwe manier speelt. En tenslotte komen we meer te weten over Reed Miles, de man die het design van de Blue Note-platen beroemd heeft gemaakt. Vanwege de verhuizing van de concertzender zal de serie 75 jaar Blue Note in de maand juni onderbroken worden en in de maand juli worden hervat. Alle voorafgaande afleveringen worden tijdens de verhuizing in juni herhaald en zijn on-demand te beluisteren op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.

Welkom bij de derde aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het platenlabel dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de vorige aflevering waren we gebleven bij de opkomst van de bebop, de rol van jazzpianist Bud Powell, de introductie van de LP van vinyl, de opkomst van de nieuwe tape recorder en het voor het eerst uitbrengen van alternative takes op de plaat door Blue Note baas Alfred Lion. In deze derde aflevering van de serie gaan we het hebben over de hernieuwde samenwerking van Alfred Lion met Thelonious Monk, het unieke design van de LP-hoezen van Blue Note, we spreken over de opnamestudio van technicus Rudy van Gelder en het zal gaan over een reizende ster bij Blue Note, pianist Horace Silver. Wat betreft Monk, die mocht tot het jaar 1957 niet optreden omdat hij onterecht beschuldigd was van drugsbezit. Ook had hij al een contract bij Prestige Records getekend. Maar in 1951 kan Alfred Lion hem toch nog in zijn studio halen voor een historische opnamesessie met Art Blakey, Sahib Shihab, Mill Jackson en Al McKibben. Ze spelen één standaard en vijf originele stukken, waaronder hier de master take van Monk's Criss Cross. Het is 23 juli 1951.

Dat waren Criss Cross, Straight No Chaser en Horning In van Thelonious Monk, opgenomen in juli 1951, maar pas jaren later uitgebracht, net als de opname van 30 mei 1952, waarop Monk in een andere bezetting te horen is. De beide sessies verschijnen uiteindelijk in 1956 onder de titel Genius of Modern Music Volume 2. Luister naar nog twee nummers van dit album, Let's Cool One en I'll Follow You.

U luisterde naar het kwartet van Eric Dolphy met live opname uit 1963. Als afsluiting van datzelfde concert werd er ook nog opgetreden met een groot orkest. De toegift in dit programma is een stuk van Dolphy met deze big band GW, waarin hij soleert op altsaxofoon.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar een kwartet van rietblazer en fluitist Eric Dolphy met live opname uit 1963. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de tweede aflevering van 75 jaar Blue Note, over de geschiedenis van het label dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. We zijn aanbeland bij de periode eind jaren 40, toen Blue Note oprichter Alfred Lion met de opname van Thelonious Monk de stap had gezet naar de moderne jazz. Vanaf die tijd brengt het label aan de ene kant oude jazz uit en aan de andere kant de moderne jazz van die tijd, bebop. In oktober 1948 legt Blue Note het werk van trompetisten Fats Navarro en Howard McGhee op de schellak vast. Maar de belangrijkste artiest die na Monk via Blue Note onsterfelijk wordt gemaakt is jazzpianist Bud Powell. In tegenstelling tot Monk was Powell de meester van de snelle frases vanwege zijn fenomenale rechterhand en zijn geweldige techniek in combinatie met een lyrische benadering van de stukken. Voor de blazerssectie nodigt Alfred Lion trompetist Fats Navarro en de toen 19-jarige Sonny Rollins uit. In de ritmesectie vinden we bassist Tommy Potter en drummer Roy Haynes. Hier is Bouncing with Bud, van en met Bud Powell. Het is 8 augustus 1949.

Dat waren achterin volgens Bouncing with Bud, Whale, 52nd Street Theme, You Go to My Head en Over the Rainbow van Bud Powell's eerste album, opgenomen in 1949 en uitgebracht in 1951 onder de titel The Amazing Bud Powell Volume 1. We gaan nu verder met twee nummers van Fats Navarro uit 1948, gecomponeerd door Navarro en Howard McGhee, Double Talk en The Skunk. En tenslotte drie nummers uit 1950, Meciendo, Low Flame en Drew's Blues van McGhee zelf.

In het programma House of Hardbop hoort u live opname uit 1961 door het quintet van multi-instrumentalist Eric Dolphy met trompetist Booker Little. Beide grootheden leefden overigens maar kort. Eric Dolphy van 1928 tot 1964 en Booker Little van 1938 tot 1961. Deze opnamen werden gemaakt tijdens een aantal concerten in de Five Spot in New York. En ze werden uitgebracht op een paar albums onder de titel Eric Dolphy at the Five Spot. Ik noem de andere muzici nog even. Pianist Mal Waldron, bassist Richard Davis en slagwerker Ed Blackwell. Tot besluit hoort u een lange uitvoering van de bekende song Like Someone in Love. Een compositie van Jimmy Van Heusen en Burke. Hierin speelt Eric Dolphy fluit, waarbij opvalt hoe grillig en virtuoos hij ook op dit instrument zijn eigen weg weet te gaan.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar live-opname uit 1961 door het quintet van multi-instrumentalist Eric Dolphy en trompetist Booker Little. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van Kris Kras. Dit keer voornamelijk met recente Nederlandse opnamen en Nederlandse labels.

Cakewalk, een compositie van Oscar Peterson, afkomstig van Portrait of Peterson, vertolkt door pianist Peter Bates met Ruben Rogers, bas en Greg Hutchinson drums. De opnamen werden gemaakt in Hampton, New Jersey. De enige niet heel recente opname van dit uur werd gemaakt in 2004 en is afkomstig van de cd It Is About Time van het BNW Quintet. Dit is Moulin Rouge van Rob van der Wouw.

Het BOW-quintet van trombonist Loek Boudestein en trompetist Rob van der Wouw. Met aan het Hammondorgel Arnor Krijger. Maris Beets is de bassist en Gijs Dijkhuizen de drummer. Uit een heel ander vaatje tapt saxofonist Iman Spaargaren. Uit zijn recente cd In The Moment laten wij u twee stukken horen, Momentum en The Vibe.

Dat waren Momentum en de vibe van Iman Spaargaren en gespeeld door zijn kwartet van Guillermo Celano gitaar, Cort Heineking bas en Jasper van Hulten drums. Op een CD Triology speelde het trio The Ghost, The King and I van pianist Rob van Bavel, onder meer bewerkingen van composities van Claude Debussy. Op hun in eigen beheer uitgegeven recente CD doen zij dit met muziek van Maurice Ravel. Hier getiteld Ravel's Tombe.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar rietblazer en fluitist Eric Dolphy, met opname uit 1959 en 1960. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag beginnen we aan een serie die gewijd is aan de Amerikaanse multi-instrumentalist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Op jonge leeftijd begon hij op fluit en klarinet en later zouden daar nog altsaxofoon en basklarinet bij komen. Tijdens zijn korte maar succesvolle loopbaan werkte hij mee aan meer dan 60 albums in allerlei bezettingen. Maar in deze serie laten we hem vooral als leider in zijn eigen kleinere bezettingen horen. We beginnen met zijn quintet uit 1960, dat een album uitbracht met de titel Outward Bound. De muzici zijn Eric Dolphy, altsax en basklarinet, Freddie Hubbard, trompet, Jakey Byard, piano, George Tucker, bas en Roy Haynes, slagwerk.

In het programma House of Hardbop luistert u naar multi-instrumentalist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Zojuist hoorde u opname uit 1960 door zijn quintet met onder andere trompetist Freddie Hubbard. De stijl van Eric Dolphy kwam voort uit de hardbop, met als mogelijke inspiratiebron iemand als saxofonist Cannonball Adderley. Maar Dolphy ontwikkelde zich in een vrijere richting, waarbij aan nog wel overakkoorden wordt gespeeld, maar ook vaak eromheen. Hij kan beschouwd worden als een overgangsfiguur naar een nieuwere stijl, die later free jazz zou worden genoemd. We gaan door met een kwartet van Dolphy, ook uit 1960. De bezetting is nogal ongebruikelijk. Ron Carter speelt cello. En verder horen we bassist Georges Duvivier en slagwerker Roy Haynes. En Eric Dolphy zelf speelt of altsax, of basklarinet, of fluit. De thema's zijn merendeels van Dolphy zelf. Door het ontbreken van een piano is de muziek tamelijk open en wordt er een grote harmonische vrijheid bereikt. U hoort nog 5 stukken van het album Out There uit 1960.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar multi-instrumentalist Eric Dolphy met opname uit 1960. Volgende maand volgt deel 2. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het zesde en laatste deel van een serie over de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley. Die leefde van 1928 tot 1975. In vorige uitzendingen hebben we hem laten horen in kwartet- en quintetbezetting. Maar rond 1960 besloot hij met een sextet te gaan optreden. Er kwam dus een derde blazer bij en dat was multi-instrumentalist Youssef Lateef. Deze muzikus werd geboren in 1920 als William Huddleston, maar hij bekeerde zich tot de islam, vandaar zijn Oosterse naam. Hij speelt voornamelijk tenorsax, maar daarnaast ook fluit en hobo. In 1963 trad het Cannonball Adderley Sextet op in Tokio en daarvan kunt u nu live opname horen. Om te beginnen 4 stukken. Nip and Soul van Cannonball Adderley zelf, Easy to Love van Cole Porter, The Weaver van Youssef Lateef en Tango Tango van de gebroeders Adderley.
1: We're going to play a new tune written by an American musician whose name is Cannonball Adderley. And he you know we're making a record. We want to make the first record in Tokyo by an American jazz group and we'd like for you to be on it. You know what I mean? So,

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar het sextet van altsaxofonist Cannonball Adderley met live opname uit 1963, gemaakt in Tokio. Deze legendarische hardbopper leefde van 1928 tot 1975. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hardbop. Vandaag deel 5 uit een serie die is gewijd aan alt-saxofonist Cannonball Adderley. Adderley leefde van 1928 tot 1975. Hij speelde voornamelijk in door hem samengestelde quintetten of kwartetten, maar in 1960 was er iets anders aan de hand. Het bekende Amerikaanse jazzblad Downbeat stelt ieder jaar een lijst op van belangrijke muzici per instrument. Naar aanleiding van zo'n uitslag werden deze opnamen gemaakt met een quintet dat bestond uit zogenaamde Paul-winnaars. Natuurlijk is Cannonball Adderley erbij en de andere muzici zijn de blanke pianist en vibrafonist Victor Feldman, gitarist Wes Montgomery en bassist Ray Brown, plus slagwerker Louis Hayes. Het zijn uiteraard allemaal topmuzici die in verschillende bands hun sporen hadden verdiend, maar het is altijd nog maar afwachten of zo'n combinatie op papier ook in de praktijk werkt. In dit geval is dat uitstekend gelukt. Er wordt met veel inzet gespeeld en het repertoire is ook origineel. De eerste twee stukken zijn bijvoorbeeld van pianist Victor Feldman, getiteld The Chant en Azul Serap. Deze opnamen werden uitgebracht in 1960 op een album met de titel Cannonball Adderley and the Paul Winners.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar deel 4 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley, die leefde van 1928 tot 1975. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 3 van een serie gewijd aan de Amerikaanse alt-saxofonist Julian Cannonball Adderley. Hij leefde van 1928 tot 1975. In de jaren 50 en 60 was hij een van de bekendste hardbop-muzikanten. Hij begon met verschillende quintetten onder eigen naam, waarin vaak zijn broer meespeelde, de cornetist Ned Adderley. En rond 1957 trok Cannonball de aandacht van trompetist Miles Davis, die hem voor zijn nieuw te vormen sextet vroeg en waarvan ook tenorsaxofonist John Coltrane deel uitmaakte. Legendarische albums van dit sextet waren Milestone en Kind of Blue. Maar in dit programma horen we Cannonball Adderley in quintetbezetting, om te beginnen in een quintet met Miles Davis. Tenorist John Coltrane ontbreekt hier, omdat hij tijdelijk met pianist Thelonious Monk speelde. De muzici zijn dus Miles Davis trompet, Cannonball Adderley altsax, Hank Jones piano, Sam Jones bas en Art Blakey slagwerk. En de titel van het album is Something Else en werd opgenomen in maart 1958.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar de Amerikaanse pianist Phineas Newborn met opname uit 1956 en 1958. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. In dit uur kunt u luisteren naar deel 2 gewijd aan de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley. Die leefde van 1928 tot 1975. In de jaren 50 en 60 was hij een van de meest toonaangevende hardbop-muzikanten. Hij leidde verschillende eigen groepen, waaronder quintetten met zijn broer, cornetist Nat Adderley, en hij speelde ook bij Miles Davis en met John Coltrane. Zijn spelopvatting is zeker beïnvloed door collega-altist Charlie Parker, maar bevat meer bluesy elementen. Een kenmerk dat de hardbop, ontstaan in de jaren 50, onderscheidt van de bebop uit de jaren 40. U hoort hem nu met een quintet dat bestaat uit de volgende muzici: Cannonball Adderley, altsax, Blue Mitchell, trompet, Bill Evans, piano, Sam Jones, bas en Philly Joe Jones, slagwerk. Opvallend is de aanwezigheid van de blanke pianist Bill Evans, die meestal een wat meer abstracte benadering van de jazz nastreefde. Maar hij past wonderwel in dit quintet. De opnamen werden gemaakt in 1958 en uitgebracht op het album Portrait of Cannonball.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar quintetten van alt-saxofonist Cannonball Adderley. Die leefde van 1928 tot 1975. En de opname waren uit 1957 en 1958. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van...

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar opname door het quintet van trompetist Clifford Brown. Hij leefde van 1930 tot 1956. En hij geldt nog steeds als de belangrijkste hard bop trompetist uit de jaren 50. En heeft een enorme invloed gehad op vele collega's na hem. In 1955 ontstond een legendarisch quintet dat naast Clifford Brown verder bestond uit tenorsaxofonist Sonny Rollins, pianist Richie Powell, bassist George Morrow en slagwerker Max Roach. Dat quintet maakte zowel studio als live opname, maar de opnamen van vandaag zijn pas onlangs herontdekt en ze verschenen inmiddels op cd. Het betreft optredens in de Cotton Club in Cleveland, Ohio uit mei en juni 1956. In dit uur hoort u de derde aflevering van deze optredens. De opnamen zijn van 1 juni 1956. In het eerste deel komen de volgende stukken aan bod. Loverman, daarna Daoud, een compositie van Clifford Brown, en als derde What is New. De piano is overigens niet in al te beste staat, maar dat mag de muzikale pret niet drukken.

In het programma House of Heart, Bob, luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown. Opgenomen op 1 juni 1956 in de Cotton Club in Cleveland, Ohio. Deze topformatie bestaat verder uit tenorsaxofonist Sonny Rollins, slagwerker Max Roach, bassist George Morrow en pianist Richie Powell. Deze laatste was overigens een jongere broer van de bebop-legende Bud Powell. Het volgende stuk is het bekende I'll Remember April. Dat duurt een kleine 20 minuten. Opvallend is hier weer het voor die tijd ongekend technisch vermogen van de trompetist en het samenspel met meesterslagwerker Max Roach. Ook de Chase-chorussen met tenorist Sonny Rollins zijn indrukwekkend.